0: Center, good day, KLM 616 Heavy, got about 370, CPSC.
1: KLM 616 Heavy, mag dat een goede dag, meneer?
0: Goedendag.
2: Montreal Center, Switch at 673, level 360.
1: Switch at 673, Roger.